0: De mensenrechtenorganisatie Amnesty International zouden er zeker 100 doden gevallen zijn. De meeste slachtoffers zouden burgers zijn. Het leger beweert dat er een bijeenkomst van terroristen werd geviseerd. In Nigeria zijn verschillende jihadistische groeperingen actief, onder meer Boko Haram, maar ook IS. Vorige maand werden bij een gelijkaardige aanval van het leger op een markt ook al eens tientallen burgers gedood. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
1: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in één dimensie, dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten, dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
0: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. En dan nog het weer. Vannacht blijft het bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1. Radio.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
5: Classics.
6: Radio 1.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.

0: wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Radio 1 Classics, live.

lieve Jacoba, het regent. En de mensen slapen zo diep en zijn de legende vergeten van God die de wereld schiep. Maar

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Code yellow.
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Echt? Een heel jaar?
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
7: Peugeot.

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Classics. Radio 1.
9: Het is 3 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Groot-Brittannië wordt de druk op premier Keir Starmer om op te stappen nog opgevoerd. Volgens Britse media vragen bijna 70 parlementsleden van zijn Labour-partij om zijn vertrek. En ook een aantal van zijn eigen ministers eisen dat hij opstapt. Het zou onder meer gaan om de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken. De druk op Starmer om ontslag te nemen als premier en partijleider was na de lokale verkiezingen al sterk gestegen. Zijn Labour-partij verloor toen een enorm aantal zetels in de gemeenteraden. Gisteren hield de premier nog een toespraak waarin hij zei dat hij nog niet aan opstappen denkt. In Duitsland, vlakbij de Nederlandse grens, heeft de politie een klopjacht geopend op een gewapende man. Die zou de voorbije avond in het Duitse stadje Wassenberg een andere man doodgeschoten hebben en daarop gevlucht zijn. De politie heeft een grootschalige zoekactie georganiseerd en heeft daarbij ook een helikopter ingezet. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christelle de Vos van UNICEF.
10: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
9: En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
11: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie... dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten, dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
9: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. En dan nog het weer. Vannacht blijft het bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
8: Radio 1. Radio.

0: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Zet uw twijfel om in durf.

0: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 1 Classics, live.

0: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace. Based on you.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immoscoopman.
6: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Classics.
9: Radio 1.

0: Is Vic there?
1: Hello.
0: Is Vic there?
1: This is
0: Vic there? Is Vic there?

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
2: Allee, dat is toch gemakkelijk?
3: Ah ja? Hoe weet jij dat allemaal?
4: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
3: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
5: Classics. Radio 1.
6: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag organiseren de vakbonden opnieuw een nationale betoging tegen het beleid van de federale regering. Het is al de 10e grote actiedag van de vakbonden en de 6e betoging sinds begin vorig jaar. De actie van vandaag is belangrijk volgens de vakbonden, want er wordt deze week in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen van de regering. Zoals bijvoorbeeld de pensioenhervorming, zegt Anne Vermorgen van het ACV.
7: Vandaag staan we voor een cruciale beslissing over de pensioenhervorming. En daarom gaan we vandaag terug de straat op. We gaan onze sociale strijd nog niet opgeven. Want voor ons zijn goede pensioenen voor iedereen mogelijk en ook betaalbaar. Want ja, deze regering beweert de pensioenen te redden, maar ze bouwen ze eigenlijk verder af, hè, door de mensen langer en flexibeler te laten werken voor minder pensioen.
6: In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
8: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
6: De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
9: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie... Dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten. Dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
6: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt €50.000. Vanochtend is de Oekraïnse hoofdstad Kiev getroffen door een Russische droneaanval. Het is de eerste nieuwe aanval op Kiev sinds de start van het 3-daagse staakt het vuren vorige week. Dat bestand liep de voorbije nacht af. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er schade is aangericht en of er slachtoffers gevallen zijn. En in Groot-Brittannië wordt de druk op premier Keir Starmer om op te stappen nog opgevoerd. Volgens Britse media vragen bijna 70 parlementsleden van zijn Labour-partijen om zijn vertrek. En ook een aantal van zijn eigen ministers eisen dat hij opstapt. Het zou onder meer gaan om de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken. De druk op Starmer om ontslag te nemen als premier en partijleider was na de lokale verkiezingen al sterk gestegen. Zijn Labour-partij verloor toen een enorm aantal zetels in de gemeenteraden. Gisteren hield de premier nog een toespraak waarin hij zei dat hij nog niet aan opstappen denkt. En dan nog het weer. Het blijft nog even bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op Velux.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio 1 Classics, live.

0: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace. Based on you.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Classics. Radio 1.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
4: Oh.
3: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
4: Ah.
3: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
5: Classics
6: Radio 1.
5: Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De twee Belgen die in het USA in Edegem verblijven omdat ze mogelijk besmet zijn met het Hantavirus, zullen vandaag nog nieuwe testen moeten ondergaan. De eerste testen hebben geen uitsluitsel gegeven over of ze al dan niet besmet zijn. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 12 medewerkers uit voorzorg 6 weken in quarantaine omdat ze een besmette patiënt volgens de gewone procedures hebben behandeld, terwijl dat met strengere procedures had gemoeten. Alle mensen zijn intussen van boord van het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er voorlopig 7 van de 150 opvarenden besmet zijn. 2 anderen zijn vermoedelijk besmet. 3 mensen zijn overleden aan het virus. Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal in Limburg en Antwerpen is gisteravond een 24-urenstaking begonnen. Het bedrijf wil ruim 700 banen schrappen. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken, zegt Marieke van Geels van de Socialistische Vakbond.
7: We zijn er niet van overtuigd dat het geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
5: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zware kritiek op de Europese sancties voor gewelddadige Israëlische kolonisten. Hij heeft het over het moreel bankroet van de Europese Unie. Sommige kolonisten mogen Europa niet meer in en eventuele tegoeden worden geblokkeerd. Israël bezet de westelijke Jordaan-oever al sinds 1967. Kolonisten bouwen er steeds meer nederzettingen die door de Verenigde Naties als illegaal worden bestempeld. Ze breken ook Palestijnse dorpen af en er vallen geregeld doden. Vorig jaar nog 230 Palestijnen volgens de Verenigde Naties. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers. Het boek is volgens de jury een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende roman. Natter bedankt een aantal mensen in zijn toespraak.
8: Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper, want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
5: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. Het weer. De dag begint met zon en wolken. In het oosten kan het regenen. Later meestal droog. Temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
9: Radio 1. Radio.

Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
4: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
6: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Classics. Radio 1.

0: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Jij hebt de power met de Eneco app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
3: Nee, maar ik wel.
2: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Classics. Radio 1.
8: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De test van de twee Belgische cruisepassagiers op het Hantavirus heeft nog geen uitsluitsel gebracht. Ze zullen vandaag opnieuw getest worden in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen om te zien of ze besmet zijn of niet. In een ziekenhuis in Nijmegen, in Nederland, moeten 12 medewerkers uit voorzorg 6 weken in quarantaine omdat ze een besmette patiënt niet volgens de juiste veiligheidsprocedures hebben behandeld. Alle mensen zijn intussen van boord van het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er voorlopig 7 van de 150 besmet zijn. 2 anderen zijn vermoedelijk besmet en 3 mensen zijn overleden. De 3 grote vakbonden organiseren straks opnieuw een nationale betoging. Sinds begin vorig jaar is het al de 6e betoging en de 10e actiedag tegen het beleid van de regering De Wever. Er wordt deze week in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen van de regering, zoals de pensioenhervorming. Dus deze actiedag is erg belangrijk, zegt Anne Vermorgen van het ACV.
9: Vandaag staan we voor een cruciale beslissing over de pensioenhervorming. En daarom gaan we vandaag terug de straat op. We gaan onze sociale strijd nog niet opgeven. Want voor ons zijn goede pensioenen voor iedereen mogelijk en ook betaalbaar. Want ja, deze regering beweert de pensioenen te redden, maar ze bouwen ze eigenlijk verder af, hè, door de mensen langer en flexibeler te laten werken voor minder pensioen.
8: Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal is gisteravond een 24-uren-staking begonnen. Het bedrijf wil meer dan 700 banen schrappen. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken, zegt Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond.
10: We zijn er niet van overtuigd dat het geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
8: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zware kritiek op de Europese sancties voor gewelddadige Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Hij heeft het over het moreel bankroet van de Europese Unie. Sommige kolonisten mogen Europa niet meer in en hun geld wordt geblokkeerd. Israël bezet de westelijke Jordaan-oever al sinds 1967. Kolonisten bouwen er alsmaar meer nederzettingen die door de Verenigde Naties als illegaal worden bestempeld. Ze breken ook Palestijnse dorpen af en er vallen geregeld doden. Vorig jaar 230 Palestijnen volgens de VN. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft daarin een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers. Het boek is volgens de jury overdonderend. Natter vertelt er hier in het kort over.
11: De zoon van de ondercommandant die raakt op een avond vermist, toevallig de verjaardag van Hitler. 31 personages gaat het boek over en ik denk dat 29 hebben iets gezien. Dus gaandeweg krijg je het verhaal van die zoektocht te horen. Maar jij als lezer, en dat is toch wel essentieel, weet al alles.
8: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandstalige taalgebied. De winnaar krijgt €50.000. Vooral in het oosten nog enkele buien, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer en ook nog altijd fris met veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1.

0: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop. Knaldi.
2: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
5: Classics. Radio 1.
6: A down.

0: cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
2: I can help.
1: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Classics. Radio 1.
6: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vandaag voeren de vakbonden opnieuw actie tegen het beleid van de regering. En 1 op de 7 kinderen in België leeft in armoede. De 3 grote vakbonden organiseren straks opnieuw een nationale betoging. Sinds begin vorig jaar is het al de 6e betoging en de 10e actiedag tegen de federale regering. Deze week wordt in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen van de regering, zoals de pensioenhervorming. Dus deze actiedag komt op een belangrijk moment, zegt Bert Engelaar van het ABVV.
7: In de programmawetsloot en de centenindex en het pensioenhervorming en de accijnzen en nog enkele andere maatregelen gestemd worden. Dus dat is onze laatste strohalm dat we hebben om druk te zetten op deze regering. En als ze niet willen luisteren, dan gaan we ons samen beraden. En dat zal ons niet weerhouden als bepaalde zaken gestemd worden om verdere stappen te zetten, bijvoorbeeld naar het grondwettelijk hof in het kader van de pensioenen. We hebben al gelijk gekregen, bijvoorbeeld voor de gelijkstelling van de dienstplicht bij militairen. We hebben nog wel een aantal dossiers waar we van overtuigd zijn dat we ook ons gelijk zullen halen.
6: De actievoerders verzamelen om 22:30 bij het Noordstation in Brussel. In veel sectoren is er opgeroepen om mee actie te voeren. Lien de Kooman vertelt waar we hinder kunnen verwachten.
8: Er zal door de betoging tot in de namiddag verkeershinder zijn in Brussel. De politie raadt af om met de auto naar het centrum te komen. Nog in Brussel is ook het openbaar vervoer van de MIVB zwaar verstoord. Bij de lijn in Vlaanderen zal gemiddeld 65% van de ritten gereden worden. Reizigers checken het best de routeplanner. Bij het spoor is er normaal gezien geen impact. Het vliegverkeer is wel zwaar verstoord. Op Zaventem gaat de helft van de passagiersvluchten door, op Charleroi geen enkele. Ook in sommige scholen en crèches wordt beperkt hinder verwacht. En hier en daar zal er ook geen afval opgehaald worden.
6: Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal is gisteravond een 24-urenstaking begonnen. Het bedrijf wil meer dan 700 banen schrappen. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken, zegt Marieke van Gils van de Socialistische Bond.
9: We zijn er niet van overtuigd dat het geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn. Maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
6: De test van de 2 Belgische cruisepassagiers op het Hantavirus heeft nog geen uitsluitsel gebracht. Ze zullen vandaag opnieuw getest worden in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen om te zien of ze besmet zijn of niet. Alle mensen zijn intussen van boord van het schip waar het virus uitgebroken was. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er voorlopig 7 van de 150 besmet zijn. 2 anderen zijn vermoedelijk besmet en 3 mensen zijn overleden. Ketamine komt op de lijst met producten die strafbaar zijn in het verkeer. Het verbod wordt vandaag meer dan waarschijnlijk goedgekeurd in het federaal parlement. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar ook al een hele tijd een populaire drug in het uitgaansleven. Verkeersinstituut FIAS is tevreden dat er een verbod komt, want tot nu toe zijn naast dronkenschap alleen cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines verboden, zegt Stef Willems.
2: Tot op heden stond ketamine daar nog niet tussen. Bestuurders die dat gebruikt hadden, konden uiteraard wel uit het verkeer gehaald worden op basis van de staat van dronkenschap, op basis van uiterlijke kenmerken, maar niet op basis van het gebruik van het product zelf. Daar gaat men nu veranderingen brengen. Men gaat dat toevoegen aan de wegverkeerswet, zodanig dat als mensen ketamine gebruikt hebben, dat ze ook voor dat feit beboet en bestraft kunnen worden.
6: Vias wil dat er ook zo snel mogelijk aangepaste speekseltesten komen, want die zijn er nog niet. Het Rode Kruis roept dringend op om bloed te doneren. De voorraad bloed is na de paasvakantie niet genoeg aangevuld en met enkele verlengde weekends in het vooruitzicht wordt een verdere daling verwacht. Dat komt omdat veel donoren dan zelf vrij afnemen. Op dit moment is er een tekort aan bloedgroep B negatief, maar op termijn dreigt er een tekort voor alle bloedgroepen. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat is iets meer dan in 2023, blijkt uit een rapport van kinderrechtenorganisatie UNICEF. Daarmee staat ons land op de 11e plaats van 41 landen met hoge inkomens. Kinderen in armoede hebben meer gezondheidsproblemen en doen het slechter op school. Sommige kinderen lopen een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
4: Bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
6: In het Verenigd Koninkrijk zouden de ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken gevraagd hebben aan premier Keir Starmer om op te stappen. Dat schrijven Britse media. Binnen de regering groeide de afgelopen dagen de onrust over de toekomst van Starmer na de tegenvallende resultaten bij de lokale verkiezingen van vorige week. De Labour-partij verloor fors, onder meer aan de rechtspopulistische partij Reform UK. Later vandaag komt de ministerraad samen. Daar zal de discussie over Starmer's toekomst waarschijnlijk hoog op de agenda staan. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft daarin een dag in een nazi-concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers. Een overdonderend boek volgens de jury.
10: Het boek toont de durf en het literaire vernuft van de auteur die over het haast onschrijfbare toch een roman aflevert die zich niet laat wegleggen. Je hebt vast een dankwoord voor ons. Voorbereid of niet?
11: Nee, ik heb alleen wat namen bedacht. Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper. Dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
6: Met de Libris verdient Bert Natter alvast 50.000 euro. Vooral in het oosten nog enkele buien, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer. En ook nog altijd fris met veel wind. Vooraan de Nationale Actiedag van de vakbonden tegen het beleid van de federale regering. Vandaag zal er onder meer hinder zijn voor bus, tram en vliegverkeer. Ook sommige scholen en crèches staken mee. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Radio.

De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vandaag voeren de vakbonden opnieuw actie tegen het beleid van de regering. 1 op de 7 kinderen in België leeft in armoede en de positie van de Britse premier Starmer wankelt. De 3 grote vakbonden organiseren straks opnieuw een nationale betoging in Brussel. Sinds begin vorig jaar is het al de 6e betoging en de 10e actiedag tegen het beleid van de regering De Wever. Morgenavond wordt in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen zoals de pensioenhervorming. En dus komt de actiedag op een belangrijk moment, zegt Anne Vermorgen van het ACV.
2: Vandaag staan we voor een cruciale beslissing over de pensioenhervorming. En daarom gaan we vandaag terug de straat op. We gaan onze sociale strijd nog niet opgeven. Want voor ons zijn goede pensioenen voor iedereen mogelijk en ook betaalbaar. Want ja, deze regering beweert de pensioenen te redden, maar ze bouwen ze eigenlijk verder af, hè, door de mensen langer en flexibeler te laten werken voor minder pensioen.
1: De actievoerders verzamelen om 10:30 bij het Noordstation in Brussel. In veel sectoren is er opgeroepen om mee actie te voeren. Linde Koeman vertelt waar we hinder kunnen verwachten.
3: Er zal door de betoging tot in de namiddag verkeershinder zijn in Brussel. De politie raadt af om met de auto naar het centrum te komen. Nog in Brussel is ook het openbaar vervoer van de MIVB zwaar verstoord. Bij de lijn in Vlaanderen zal gemiddeld 65% van de ritten gereden worden. Reizigers checken het best de routeplanner. Bij het spoor is er normaal gezien geen impact. Het vliegverkeer is wel zwaar verstoord. Op Zaventem gaat de helft van de passagiersvluchten door, op Charleroi geen enkele. Ook in sommige scholen en crèches wordt beperkt hinder verwacht. En hier en daar zal er ook geen afval opgehaald worden.
1: De test van de 2 Belgische cruisepassagiers op het Hantavirus heeft nog geen uitsluitsel gebracht. Ze zullen vandaag opnieuw getest worden in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen om te zien of ze besmet zijn of niet. Voorlopig hebben ze allebei geen klachten. Vandaag wordt meer dan waarschijnlijk een verbod op ketamine in het verkeer goedgekeurd in het federaal parlement. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar ook een populaire drug in het uitgaansleven. Verkeersinstituut FIAS is tevreden dat het strafbaar wordt, want de invloed van ketamine op je rijgedrag is groot, zegt Stef Willems.
4: Mensen onder invloed van ketamine die vertonen uiterlijk vergelijkbare kenmerken met iemand die dronken is. Zeker bij hogere dosissen. En vaak kunnen ze niet meer duidelijk spreken. Staan ze wankel op hun benen, hebben ze moeite met gecoördineerd bewegen. En door een trager reactievermogen is het risico natuurlijk op een ongeval in het verkeer veel groter dan in nuchter toestand.
1: FIAS wil dat er ook zo snel mogelijk aangepaste speekseltesten voor ketamine komen, want die zijn er nu nog niet. Het Rode Kruis roept dringend op om bloed te doneren. De voorraad bloed is na de paasvakantie niet genoeg aangevuld. En met enkele verlengde weekends in het vooruitzicht wordt verwacht dat de voorraad nog zal dalen. Op dit moment is er een tekort aan bloedgroep B-negatief, maar op termijn dreigt er een tekort voor alle bloedgroepen. De Joodse gemeenschap in ons land stelt voor om een controlecommissie van artsen op te richten om rituele besnijders te beoordelen. Dat schrijft De Tijd. De praktijk ligt onder vuur nu het Antwerpse parket 2 Joodse besnijders voor de rechter wil brengen, omdat ze jongens besneden zouden hebben zonder dat ze een artsendiploma hebben. Een commissie van kinderartsen en urologen zouden controles kunnen doen, zegt Filip Markiewicz, die de Joden in ons land vertegenwoordigt.
5: De besnijdenis van de Jood is een rituele act, een religieuze act. En dat is geen medische act. Die bestaat sinds altijd en waar België nooit een probleem gehad heeft. En de religie heeft de protectie van de grondwet. Dus we begrijpen dan niet goed de ontwikkeling van deze zaak. Maar oké, we moeten oplossingen vinden. En de oplossing is de opbouw van een commissie. En die commissie van artsen zal de rituele besnijder, controleren.
1: In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Het cijfer is licht gestegen sinds het vorige onderzoek van 3 jaar geleden. En vergeleken met 41 andere landen met hoge inkomens staat België op de 11e plaats. Kinderen in armoede hebben meer gezondheidsproblemen en doen het slechter op school, zegt Christel de Vos.
2: Uit gegevens van UNICEF blijkt dat kinderen die in economisch ongunstige omstandigheden leven minder toegang hebben tot middelen thuis, op school en in de buurt, waaronder openbare diensten, openbare voorzieningen. Economische stress in combinatie met een gebrek aan middelen betekent ook dat deze kinderen minder goede sociale relaties hebben.
1: In het Verenigd Koninkrijk neemt de druk op premier Starmer toe om op te stappen. Zijn partij Labour verloor fors bij de lokale verkiezingen van vorige week. Lucas Lecluze, wordt het een beslissende dag echt al voor het lot van Starmer?
0: Ja, dat is alvast wel wat er geschreven wordt in de Britse pers. Straks staat er een vergadering gepland met alle ministers en daar zal zijn toekomst als premier ongetwijfeld besproken worden. Nu, op dit moment de minister van Binnenlandse Zaken en volgens sommige bronnen ook de minister van Buitenlandse Zaken willen dat hij een stap opzij zet. Het zijn toch wel ministers met een grote waarde binnen de regering. En daarnaast zijn er ook 72 parlementsleden van Labour en heel wat medewerkers die vragen om zijn ontslag. Maar hij heeft nog altijd wel de steun van een groot deel van zijn ministers. En in het Verenigd Koninkrijk duren politieke crisissen vaak weken voordat ze leiden tot het aftreden. Een belangrijke dag dus zeker, maar beslissend dat waarschijnlijk nog niet.
1: Oké, dankjewel voor de uitleg. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft daarin een dag in een nazi-concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers. De jury was onder de indruk.
6: Het boek toont de durf en het literaire vernuft van de auteur die over het haast onschrijfbare toch een roman aflevert die zich niet laat wegleggen. Je hebt vast een dankwoord voor ons. Voorbereid of niet?
7: Nee, ik heb alleen wat namen bedacht. Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper. Dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
1: Met Libris verdient Bert Natter alvast 50.000 euro. Het is een van de belangrijkste literatuurprijzen in ons taalgebied. Vooral in het oosten nog enkele buien, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer en ook nog altijd fris met veel wind. Vooraan de Nationale Actiedag van de vakbonden tegen het beleid van de federale regering. Straks is er een betoging in Brussel en de hele dag is er hinder voor bus, tram en vliegverkeer. Ook sommige scholen en crèches blijven dicht. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1. Radio.

0: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you. Knaldi!
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
7: Peugeot.
8: Classics.
9: Radio 1.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Classics. Radio 1.
3: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De vakbonden komen vandaag opnieuw op straat tegen het beleid van de federale regering. Vooral de pensioenhervorming en de centenindex liggen onder vuur, waarbij de hogere lonen afgetopt worden en niet volledig meestijgen met de levensduurte. Straks is er een betoging in Brussel en de hele dag is er hinder voor bus, tram en vliegverkeer. Ook sommige scholen en crèches doen mee. De Joodse gemeenschap in ons land stelt voor om een controlecommissie van artsen op te richten om rituele besnijders te beoordelen, dat schrijft de Tijd. De praktijk ligt onder vuur nu het Antwerpse parket 2 Joodse besnijders voor de rechter wil brengen, omdat ze jongens besneden zouden hebben zonder dat ze een artsendiploma hebben. Een commissie van kinderartsen en urologen zou de controles kunnen doen, zegt Filip Markjevic van de koepel die de Joodse gemeenschap in ons land vertegenwoordigt.
4: De besnijdenis van de Jood is een rituele act, een religieuze act. En dat is geen medische act. Die bestaat sinds altijd en waar België nooit een probleem gehad heeft. En de religie heeft de protectie van de grondwet. Dus we begrijpen dan niet goed de ontwikkeling van deze zaak, maar oké, we moeten oplossingen vinden. En de oplossing is de opbouw van een commissie. En die commissie van artsen zal de rituele besnijder controleren.
3: Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het Hantavirus uitgebroken is, besmet zijn of niet. Hun eerste test in het UZ Antwerpen gaf geen uitsluitsel en ze moeten opnieuw getest worden. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er intussen 7 mensen van het schip besmet geraakt zijn. Daar zitten de 3 overledenen bij. En daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Het Amerikaanse bedrijf achter het onderwijsplatform Canvas, dat vorige week gehackt werd, heeft een akkoord gesloten met de hackers. De gegevens van duizenden studenten en docenten van verschillende Belgische hogescholen en de Vrije Universiteit Brussel werden gestolen, zoals hun namen en e-mailadressen. Wereldwijd ging het om 275 miljoen mensen. Maar volgens het bedrijf hebben de hackers nu alle gegevens teruggegeven en zelf alles vernietigd. Ze zeggen er niet bij of er losgeld betaald is zoals de hackers geëist hadden. In het Verenigd Koninkrijk komt de top van de Britse regering samen om de toekomst van premier Keir Starmer te bespreken. Hij staat onder druk na de zware verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen van vorige week. Volgens hoogleraar Britse cultuur Lieven Buyssen kan zo'n ministerraad wel bepalend zijn voor het lot van Starmer.
5: Iedereen komt daar dan wel aan het woord en dan krijg je daar ook zo zijn eigen dynamiek. En dan is het belangrijk dat zo'n eerste minister daar goed naar luistert. Wat we op dit moment horen is dat zowel de minister van Binnenlandse Zaken als die van Buitenlandse Zaken, toch 2 topministerposten, dat die zouden aandringen op een tijdschema voor zijn aftreden. Dus niet voor chaos kiest, maar wel kiest voor een verstandige leiderswissel.
3: Vooral in het oosten nog enkele buien, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer en ook nog altijd fris met veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Classics. Radio 1.

0: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
6: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Classics.
5: Radio 1.
8: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De enige toegangsweg naar Brussels Airport is op dit moment helemaal afgesloten. Hajo Beekman, wat is daar aan de hand?
9: Wel, het gaat dus om de A201, dat is de snelweg tussen de ring rond Brussel en Brussels Airport. Ter hoogte van de brug over de rotonde, daar is rond 9:15 een gaslek vastgesteld. Vermoedelijk werd dat lek veroorzaakt door werkzaamheden die er al een tijd aan de gang zijn. De A201 is echt de enige toegangsweg naar de luchthaven. Het is dus momenteel onmogelijk om Brussels Airport met de auto te bereiken. De enige optie is de trein nemen. Verkeer kan de luchthaven wel nog verlaten via de Ringlaan, maar daar staan intussen wel erg lange files.
8: Dankjewel, Hajo. Op Zaventem was er vandaag ook al aangekondigde hinder door de actiedag van de vakbonden. De helft van de vertrekkende vluchten gaat niet door. Het muggenseizoen is begonnen en gezondheidsinstituut Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde roepen ons op om het te melden als we een tijgermug zien. Sinds die in kaart gebracht wordt 4 jaar geleden, is de tijgermug al in 40 gemeenten gezien en elk jaar komen daar nieuwe locaties bij. De tijgermug is gevaarlijk omdat ze tropische ziektes kan overdragen. Het is een kleine zwarte mug met witte strepen. Melden kan op muggensurveillance.be. De rebellengroep M23 heeft zich teruggetrokken uit enkele belangrijke plaatsen in het oosten van Congo. Dat zegt zowel het Congolese leger als een woordvoerder van de rebellen die door buurland Rwanda gesteund worden. Het is voor het eerst sinds hun opmars in december dat M23 een stuk ingenomen gebied prijsgeeft. Dat zou gebeurd zijn onder druk van de Verenigde Staten. President Trump heeft een grondstoffendeal gesloten met de Congolese president Tshisekedi. En veel grondstoffenmijnen liggen nu in rebellengebied. De regen trekt weg via het oosten, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer en ook nog altijd fris met veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
6: Peugeot.
7: Classics.
8: Radio 1.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
4: Classics.
5: Radio 1.

What do you want for nothing? Rubber biscuit? Bow.

0: Code Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor 1 keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Classics.
8: Radio 1.
9: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Brussel begint rond deze tijd een nationale betoging tegen het beleid van de regering De Wever. Linde Koeman ziet het volk toestromen aan het Noordstation in Brussel.
10: Ja, toch wel duizenden mensen in de kleuren van de 3 vakbonden, maar er zijn ook verschillende vrouwenorganisaties. En veel manifestanten komen al voor de 3e of 4e keer mee betogen, omdat ze vinden dat de regering na al die tijd nog altijd niet luistert naar hun bezorgdheden. Die gaan nog altijd over de pensioenhervorming. Langer werken zien velen hier niet zitten. Daarnaast zijn ze nu ook bang dat de regering bij de nieuwe begrotingsgesprekken opnieuw geld zal zoeken bij de werkende mensen en veel minder bij wie een groot vermogen heeft.
9: De enige toegangsweg naar Brussels Airport is bijna 2 uur lang helemaal afgesloten geweest. Dat kwam door een gaslek. Maar Hajo Beekman, intussen is er beterschap.
11: Ja, gelukkig wel. Fluvius heeft het gaslek kunnen dichten, horen we. En rond deze tijd zou de A201, dat is dus de snelweg tussen de ring rond Brussel en Brussels Airport, weer open gaan. Het gaslek ontstond eerder vanmorgen aan de rotonde tussen de ring en de luchthaven, toen wegenwerkers per ongeluk een gasleiding raakten. De brandweer moest een veiligheidsperimeter instellen, waardoor een tijd lang helemaal geen autoverkeer mogelijk was. Honderden automobilisten stonden geblokkeerd en mensen die een vlucht wilden halen moesten te voet verder. Sommige reizigers zullen wellicht hun vlucht daardoor gemist hebben. Verkeer kon de parkeerterreinen op Brussels Airport wel verlaten via de ringlaan, maar daar was het erg lang aanschuiven.
9: Dankjewel. In Londen heeft premier Starmer zijn regering samengeroepen voor een vergadering die waarschijnlijk beslist over zijn lot. Na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour hebben nu al 70 kopstukken gevraagd om op te stappen op korte of wat langere termijn. Daarnet heeft ook voor het eerst een staatssecretaris ontslag genomen. Ze zegt dat Starmer het vertrouwen van het publiek kwijt is. Gisteravond vroeg ook de minister van Binnenlandse Zaken aan Starmer om een tijdlijn op te stellen voor zijn vertrek. De regering en de Labour-partij blijft erg verdeeld. Het is nog maar 2 jaar geleden dat Starmer een grote verkiezingsoverwinning behaalde. Vanmiddag wordt het meestal droog met een paar opklaringen, fris tot 14 graden. Morgen wisselvallig, in de loop van de dag buien met kans op onweer. Ook de dagen daarna zal dat zo zijn, buien en fris weer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Tienduizenden mensen betogen in Brussel tegen het regeringsbeleid. En de Britse premier Starmer denkt voorlopig niet aan opstappen. In Brussel zijn tienduizenden mensen op straat om te protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De vakbonden hopen dat ze de plannen nog kunnen doen bijsturen, want morgen wordt in het parlement gestemd over de pensioenhervorming. Linde Koman is op de betoging.
2: Trommels, gezang, slogans, met veel lawaai maken de actievoerders duidelijk dat ze boos zijn. De pensioenhervorming blijft bezorgdheid nummer 1. En nog iets aanpassen wordt dringend.
3: Er wordt van de week over gestemd en we kunnen maar hopen met massaal op te komen dat we toch een signaal geven dat er iets goed uit de bus komt voor iedereen.
2: De federale regering moet nu nog meer besparen en velen zijn bang dat ze opnieuw getroffen zullen worden.
4: Normaal gezien ben ik niet echt een staker, maar het is al de tweede keer dat ik kom. De regering maakt mij echt wel kwaad. Het is altijd de hardwerkende mensen die het eigenlijk betalen.
5: We willen allemaal een steentje bijdragen. Zelfs in mijn geval persoonlijk een beetje langer werken. Ik begrijp dat. Maar er zijn nog andere pistes die ook absoluut moeten meedoen. Zoals de sterkste schouders.
2: Veel manifestanten voelen zich na al het protest ook nog altijd niet gehoord.
6: Het is heel triest zoals deze regering nu werkt. Die duwt het eigenlijk door onze strot. Er wordt totaal niet geluisterd. Zij beslissen en ze doen maar.
1: Bovenop de hinder door de Nationale Actiedag is de luchthaven in Zaventem vanmorgen bijna 2 uur niet bereikbaar geweest met de auto. Dat kwam door een gaslek dat ontstaan was tijdens werken in de buurt. De enige toegangsweg naar de luchthaven moest daardoor afgesloten worden. Dat leidde tot kleine vertragingen voor het vliegverkeer, omdat bepaalde passagiers, maar ook personeel, er niet op tijd geraakten. Voor sommigen was het spannend om hun vlucht te halen.
7: De bus just dropped us at the end of the street, and he said, if you want to catch your flight, just walk. And I'm already late because of the bus strike.
1: Vanaf volgende week is er een nieuwe test beschikbaar in ons land die veel sneller kan aantonen of iemand besmet is met de Andes-variant van het Hantavirus. Dat is de variant die uitgebroken is op het Nederlandse cruiseschip. Nu wordt nog een tragere test gebruikt, waardoor de twee Belgen die op het schip zaten nog altijd geen testresultaten hebben. Elke Wollans van het lab van het REGA-instituut waar de test geanalyseerd wordt.
8: Als referentielabo hebben wij een PCR-test die iets langer duurt, omdat wij met deze test alle hantavirussen willen gaan detecteren. Dus die is minder specifiek. Vandaar dat het iets langer duurt, want we gaan daarna ook nog de genetische code uitlezen. Dus we hebben een nieuwe test besteld. Die gaat veel sneller gaan, omdat die echt specifiek het Andesvirus gaat detecteren.
1: De nieuwe testresultaten worden ten vroegste tegen vanavond verwacht. Als de twee Belgen positief zouden testen, blijven ze in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Anders worden ze thuis verder opgevolgd en blijven ze daar in quarantaine. Het muggenseizoen is begonnen en Gezondheidsinstituut Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde roepen ons op om het te melden als we een tijgermug zien. Sinds die in kaart gebracht wordt 4 jaar geleden, is de tijgermug al in 40 gemeenten gezien en elk jaar komen daar nieuwe locaties bij. De tijgermug is gevaarlijk omdat ze tropische ziektes kan overdragen. Het is een kleine zwarte mug met witte vlekken. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde legt uit wat we er tegen kunnen doen.
9: De mug broedt of legt eitjes in kleine waterrecipiënten, emmers, speelgoed, afdekzeilden. Dus wij kunnen eigenlijk die plekken vermijden. We kunnen ook water verversen van bijvoorbeeld drinkenbakjes voor vogels of afdekken bijvoorbeeld voor regentonnen. En natuurlijk ook melden. Ook op plekken waar dat we ze al gevonden hebben, zodoende dat we toch de situatie beter kunnen inschatten.
1: Wie een tijgermug ziet, kan dat melden op muggensurveillance.be. Verschillende Europese defensiebedrijven leveren spionagetechnologie aan autoritaire regimes, zoals in Azerbeidzjan en Rwanda. Dat staat in een rapport van Human Rights Watch. Overheden kunnen met die technologie bijvoorbeeld journalisten en activisten afluisteren of hun computer binnendringen. Ondanks strikte Europese regels belandt er dus toch nog spionagetechnologie in landen die een slechte reputatie hebben op het vlak van mensenrechten. Human Rights Watch vindt dat de regels dringend nog strenger moeten om dit soort misbruik te voorkomen. De Britse premier Starmer lijkt voorlopig aan te blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de regeringstop. Katrien van der Schoot, wat weet je al?
10: Wel, de vergadering is een half uur geleden afgelopen. De ministers zijn net naar buiten gekomen en er zou niets beslist zijn over zijn lot. Een van de ministers betuigde ook zijn steun aan Starmer. De druk op de premier om op te stappen was groter geworden met het uur. Nu al 78 partijleden hebben hem gevraagd om op te stappen op korte of lange termijn. Vanmorgen is ook een staatssecretaris opgestapt. Starmer zelf neemt sinds vrijdag al de vlucht vooruit en hij liet ook nog vanuit de vergadering weten dat hij wil aanblijven en niet bang is van de uitdagers. Het is nu niet het moment om de partij en het land in chaos te storten, liet hij weten.
1: Hoe ziet het er dan uit, Katrien?
10: Ja, moeilijk te zeggen. Er is protest uit alle geledingen van de Labour-partij. Er is veel woede over de nederlaag van vorige week en er staan uitdagers te dringen, maar die komen daarvoor nog niet vooruit. Anderen vrezen dat een leiderschapsverkiezing de partij nu nog meer zou verzwakken. Get on with the job, zeiden ze. En de timing zou ook erg riskant zijn, want morgen moet koning Charles de regeringspolitiek toelichten in zijn jaarlijkse troonrede, de King's Speech.
1: Dankjewel, Katrien. De rebellengroep M23 heeft zich teruggetrokken uit enkele belangrijke plaatsen in het oosten van Congo. Dat zegt zowel het Congolese leger als een woordvoerder van de rebellen die door buurland Rwanda gesteund worden. Het is voor het eerst sinds hun opmars in december dat M23 een stuk ingenomen gebied prijsgeeft. Dat zou gebeurd zijn onder druk van de Verenigde Staten. President Trump heeft een grondstoffendeal gesloten met de Congolese president Tshisekedi en hij wil toegang tot de mijnen, maar die liggen nu vooral in rebellengebied. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, maar bewolkt met een paar opklaringen tot 14 graden. Morgen wisselvallig, in de loop van de dag soms felle buien met kans op onweer. Ook de dagen daarna blijft het zo buien en fris voor de tijd van het jaar. Vooraan zat de grote vakbondsbetoging in Brussel. Tienduizenden manifestanten doen een ultieme poging om druk te zetten op de federale regering, zodat die haar plannen nog zou bijsturen. De tijd dringt, want morgen wordt er onder meer over de pensioenhervorming gestemd in het parlement. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
3: Wat? 3?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Classics. Radio 1.
8: Het is 1 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Tienduizenden mensen betogen in Brussel tegen het regeringsbeleid. Vlaams parlementslid Philip de Winter van Vlaams Belang mag het Verenigd Koninkrijk niet meer in en de Britse premier Starmer denkt niet aan opstappen. Goedemiddag. In Brussel zijn 40.000 mensen op straat om te protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De vakbonden hopen dat ze de plannen nog kunnen doen bijsturen, want morgen wordt er in het parlement gestemd over de pensioenhervorming. Lien de Koman is op de betoging.
9: De manifestanten maken met veel lawaai duidelijk dat ze boos zijn. Al sinds begin vorig jaar zijn ze boos over de pensioenhervorming. Maar nu wordt het wel dringend om nog iets aan te passen.
10: Er wordt van de week over gestemd en we kunnen maar hopen met massaal op te komen dat we toch een signaal geven dat er iets goed uit de bus komt voor iedereen.
9: Ook actievoeren doen ze al sinds begin vorig jaar, maar velen voelen zich nog altijd niet gehoord.
11: Het is heel triest zoals deze regering nu werd. Die duwt het eigenlijk door onze strot.
9: Ze zijn ook bang dat ze bij nieuwe besparingen weer getroffen zullen worden.
12: Ik ben hier om te tonen dat er genoeg bespaard is op de gewone mens eigenlijk. Er zijn weer besparingen die eraan komen. Dat kan niet nog eens op de kap van de werknemers worden afgedraaid.
13: We willen allemaal een steentje bijdragen. Zelfs in mijn geval persoonlijk een beetje langer werken. Ik begrijp dat. Maar er zijn nog andere pistes die ook absoluut moeten meedoen. Zoals de sterkste schouders.
9: Deze actie is wel kleiner dan de vorige. In maart waren ze nog met 80.000, nu met de helft.
8: En bovenop de hinder door de Nationale Actiedag is de luchthaven in Zaventem vanochtend bijna 2 uur niet bereikbaar geweest met de auto. Dat kwam door een gaslek dat ontstaan was tijdens werken in de buurt. De enige toegangsweg naar de luchthaven moest daardoor worden afgesloten. Dat leidde tot kleine vertragingen voor het vliegverkeer, omdat bepaalde passagiers, maar ook het personeel, er niet op tijd raakten. Voor sommigen was het spannend om hun vlucht nog te halen.
14: De bus just dropped us at the end of the street. And he said, if you want to catch your flight, just walk. And I'm already late because of the bus strike.
8: Verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het Brusselse parket voor antisemitische gezangen tijdens een voetbalwedstrijd begin deze maand. Het parket had zelf ook al een onderzoek geopend. Gistermiddag werd de voorzitter van Club Brugge daarover verhoord. Onder meer via camerabeelden probeert het parket nu de clubsupporters te identificeren die de anti-Joodse slogans zouden hebben gescandeerd. Vanaf volgende week is er een nieuwe test beschikbaar in ons land die veel sneller kan aantonen of iemand besmet is met de Andes-variant van het Hantavirus. Dat is de variant die is uitgebroken op het Nederlandse cruiseschip. Nu wordt nog een tragere test gebruikt, waardoor de 2 Belgen die op het schip zaten nog altijd geen resultaten hebben. Elke Wollans van het REGA-instituut waar de test geanalyseerd wordt.
15: Als referentielabo hebben wij een PCR-test die iets langer duurt, omdat wij met deze test alle hantavirussen willen gaan detecteren. Dus die is minder specifiek. Vandaar dat het iets langer duurt, want we gaan daarna ook nog de genetische code uitlezen. Dus we hebben een nieuwe test besteld. Die gaat veel sneller gaan, omdat die echt specifiek het Andesvirus gaat detecteren.
8: De testresultaten van de 2 Belgen wordt ten vroegste tegen vanavond verwacht. Als die positief zouden testen, dan blijven ze in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Anders worden ze thuis verder opgevolgd en blijven ze daar in quarantaine. Nu het muggenseizoen is begonnen, roepen Gezondheidsinstituut Sano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde samen op om te melden als we een tijgermug zien. Sinds die in kaart gebracht wordt, 4 jaar geleden, is de tijgermug al in 40 gemeenten gezien. En elk jaar komen er daar nieuwe locaties bij. De tijgermug is gevaarlijk omdat ze tropische ziektes kan overdragen. Het is een kleine zwarte mug met witte vlekken. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde legt uit wat we er tegen kunnen doen.
1: De mug broedt of legt eitjes in kleine waterrecipiënten, emmers, speelgoed, afdekzeilden. Dus wij kunnen eigenlijk die plekken vermijden. We kunnen ook water verversen, bijvoorbeeld drinkenbakjes voor vogels. Of afdekken, bijvoorbeeld voor regentonnen. En natuurlijk ook melden. Ook op plekken waar dat we ze al gevonden hebben, zodoende dat we toch de situatie beter kunnen inschatten.
8: Wie een tijgermug ziet, kan dat melden op muggensurveillance.be. Vlaams parlementslid Philip de Winter van Vlaams Belang mag niet naar het Verenigd Koninkrijk. Normaal gezien zou de Winter daar nu zaterdag in Londen deelnemen aan een protestbetoging tegen massa-immigratie en islamisering. Die betoging is een initiatief van de Britse extreemrechtse activist Tommy Robinson. Maar de Winter kreeg een mail waarin staat dat zijn ETA-visum, dat is nodig om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, is ingetrokken. Zijn aanwezigheid is niet bevorderlijk voor het algemeen belang, staat er te lezen. De Winter zelf noemt het een beperking van zijn vrije meningsuiting.
4: Dat ik omwille van een mening als parlementslid de toegang tot een bevriend land, een Europees land, niet binnen mag, dat is ongezien. En op die manier fnuikt men natuurlijk iedere vorm van free speech. En is free speech in Groot-Brittannië een soort van government-approved speech geworden.
8: De Winter zal de voorzitter van het Vlaams parlement, Freya van den Bosse, vragen om protest aan te tekenen bij de Britse ambassadeur in ons land. En in Groot-Brittannië zelf zal premier Starmer voorlopig aanblijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de regeringstop. Katrien van der Schoot, wat weet je al?
7: Wel, de vergadering van vanmorgen is afgelopen. De meeste ministers die naar buiten kwamen en commentaar gaven, zeiden: nu moeten we voortregeren. Instabiliteit zou slecht zijn voor de Britse economie en de inflatie erger maken. Dat zei Jenny Chapman.
16: Political instability can lead to a rise in inflation and overwhelmingly, unanimously, there was a focus on those issues and it was not about wanting to see any instability at all.
7: Ja, de vraag is of Starmer zelf de rangen heeft kunnen sluiten in zijn regering. Hij liet al vanuit de vergadering weten dat hij wil aanblijven en dat hij niet bang is van de uitdagers. Het is nu niet het moment om de partij en het land in chaos te storten, liet hij weten.
8: En is de druk daarmee nu weg?
7: Nee, er blijft protest en veel woede over de nederlaag van vorige week. Nu al meer dan 80 Labour-parlementsleden hebben Starmer gevraagd om op te stappen op korte of lange termijn. Vanmorgen is ook een staatssecretaris opgestapt. En er staan uitdagers te dringen, maar die komen daar nog niet voor uit. Voorlopig heeft de Britse premier dus zijn politieke vel gered. Net op tijd, want morgen moet koning Charles de regeringspolitiek toelichten in zijn jaarlijkse troonrede, de King's Speech.
8: Katrien, dankjewel. Rebellengroep M23 heeft zich teruggetrokken uit enkele belangrijke plaatsen in het oosten van Congo. Dat zegt zowel het Congolese leger als een woordvoerder van de rebellen zelf, die door buurland Rwanda gesteund worden. Het is voor het eerst sinds hun opmars in december dat M23 een stuk ingenomen gebied prijsgeeft. Dat zou gebeurd zijn onder druk van de Verenigde Staten. President Trump heeft een grondstoffendeal gesloten met de Congolese president Tshisekedi en hij wil toegang tot de mijnen, maar die liggen nu vooral in rebellengebied. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, maar bewolkt met een paar opklaringen tot 14 graden. Morgen wisselvallig, in de loop van de dag soms felle buien met kans op onweer. En ook de dagen daarna blijft het zo buien en fris voor de tijd van het jaar. Vooraan in het nieuws staat de grote vakbondsbetoging in Brussel. Zo'n 40.000 manifestanten doen een ultieme poging om druk te zetten op de federale regering, zodat die haar plannen nog zou bijsturen. En de tijd dringt, want morgen wordt er onder meer over de pensioenhervorming gestemd in het parlement. Meer details op vrtnieuws.be.
17: Radio 1. Radio.

0: You may be parked in lover's lane with your arms around another man. But I know deep in my heart that when you hear this song that I sing, you will understand. You will understand.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Radio 1 Classics. Live.
3: I wanna kiss you.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten. Chin chin. Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Knaldi.
6: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
9: Classics. Radio 1.

0: Wat doen we? Op z'n Frans of plaatjes kijken.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
2: I can help.
1: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
4: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, je bent een held.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
1: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
6: Classics. Radio 1.
7: Het is 2:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. 40.000 mensen betogen in Brussel tegen het beleid van de regering De Wever. Ze protesteren onder meer tegen de pensioenhervorming en ze vragen dat er minder bespaard wordt op de werkende mensen.
8: Ik ben hier om te tonen dat er genoeg bespaard is op de gewone mens. Er zijn weer besparingen die eraan komen. Dat kan niet nog eens op de kap van de werknemers worden afgedraaid.
9: Het feit dat men constant bezig is met alle sociale rechten voor de werknemers stelselmatig af te bouwen.
10: Omdat ik vind dat in de pensioenhervorming dat er toch nog veel te weinig rekening gehouden wordt met vrouwen. Hè, omdat vrouwen heel dikwijls zorgtaken opnemen, hebben ze minder pensioenopbouw.
7: De vakbonden hopen dat ze de plannen nog kunnen bijsturen, maar de tijd dringt, want morgen wordt er in het parlement gestemd over de pensioenhervorming. In een loods in Bornem in Antwerpen worden vandaag 25 luxe voertuigen verkocht die door justitie in beslag zijn genomen. Finchop, de webwinkel van de Belgische overheid, organiseert de veiling en iedereen mag bieden. Er worden exclusieve voertuigen aangeboden, onder meer een Porsche, een Ford Mustang en een Harley Davidson. Francis Adijns, woordvoerder van de FOD Financiën.
11: De verkoop is eigenlijk zowel voor professionelen als voor particulieren. Voor die 25 voertuigen is de totaalprijs die we hopen binnen te halen 500.000. Individueel kunnen we niet zeggen, kijk, dat is de minimumprijs die we er willen voor halen. We weten dat voor 20 van de 25 voertuigen is die bepaald. Dat we zeker die prijs moeten halen, anders gaat het voertuig niet weg. Dat is een overheidsopdracht, ja.
7: De kijkdag lokt heel wat bezoekers. Vooral de luxe wagens die gelinkt worden aan het dossier rond thuisverpleegster Stefanie Sander trekken veel aandacht. Een man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden, dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. Vlaams parlementslid Philippe de Winter van Vlaams Belang mag niet naar het Verenigd Koninkrijk. Normaal gezien zou de Winter daar zaterdag in Londen deelnemen aan een protestbetoging tegen massa-immigratie en islamisering. De betoging is een initiatief van de Brits extreemrechtse activist Tommy Robinson. Maar de Winter kreeg een mail waarin staat dat zijn ETA-visum, dat is nodig om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, dat is ingetrokken. Zijn aanwezigheid is niet bevorderlijk voor het algemeen belang, staat er te lezen. De Winter noemt het een beperking van zijn vrije meningsuiting.
12: Dat ik omwille van een mening als parlementslid de toegang tot een bevriend land, een Europees land, niet binnen mag, dat is ongezien. En op die manier fnuikt men natuurlijk iedere vorm van free speech. En is free speech in Groot-Brittannië een soort van government-approved speech geworden.
7: In Groot-Brittannië zelf lijkt premier Starmer voorlopig aan te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Collega Katrien van der Schoot zegt dat Starmer voorlopig het vertrouwen behoudt.
13: De meeste ministers die naar buiten kwamen en commentaar gaven, zeiden: nu moeten we voortregeren. Instabiliteit zou slecht zijn voor de Britse economie en de inflatie erger maken. De vraag is of Starmer zelf de rangen heeft kunnen sluiten in zijn regering. Hij liet al vanuit de vergadering weten dat hij wil aanblijven en dat hij niet bang is van de uitdagers. Het is nu niet het moment om de partij en het land in chaos te storten, liet hij weten.
7: De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen van afgelopen week. En Rusland en Oekraïne hebben afgelopen nacht opnieuw honderden drones op elkaar afgevuurd. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland ongeveer 200 drones heeft ingezet. Het Kremlin meldt dan weer dat het meer dan 100 Oekraïense drones heeft neergehaald. En daarmee is er dus een einde gekomen aan het korte staakt het vuren van 3 dagen. Rusland zegt dat het zijn gevechtsoperaties inderdaad heeft hervat, maar benadrukt tegelijkertijd dat het nog altijd open staat voor vredesgesprekken met Oekraïne. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, maar bewolkt met een paar opklaringen tot 14 graden. Morgen wisselvallig, in de loop van de dag soms felle buien met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Classics. Radio 1.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen. Knaldi.
2: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. In het federaal parlement zal er morgen opnieuw niet gestemd worden over de pensioenhervorming. Verschillende partijen in de oppositie willen die stemming uitstellen en ze doen dat door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is een van de belangrijkste maatregelen in het regeerakkoord van de federale regering. Maar bij de oppositie en de vakbonden is er veel kritiek op de zogenoemde malus. Dat systeem verlaagt het bruto pensioen per jaar dat mensen vroeger stoppen dan de wettelijke pensioenleeftijd toelaat. Ook vandaag is er in Brussel nog een grote betoging tegen die hervorming. De bedoeling is nog altijd dat de pensioenhervorming vanaf 2027 wordt ingevoerd en ook met deze nieuwe vertraging zou dat nog kunnen. De Europese Commissie heeft een uitnodiging gestuurd naar de Taliban in Afghanistan om naar Brussel te komen. De bedoeling is om te praten over hoe ze de terugkeer kunnen organiseren van Afghaanse asielzoekers die illegaal in de EU verblijven. De Taliban is al 5 jaar opnieuw aan de macht in Afghanistan, maar de vrouwenrechten staan er nog altijd zwaar onder druk. En daarom komt er ook veel kritiek op het voorstel om de Taliban hier in Brussel te ontvangen. De commissie benadrukt dat ze het Taliban-regime nog altijd niet erkennen. Het zou gaan om een technisch overleg op vraag van enkele lidstaten, zei een woordvoerder vanmiddag.
2: Member states have asked us to coordinate technical level contacts on return. Following a technical level meeting in Afghanistan, we are now looking into the possibility of a potential follow-up here in Brussels.
1: Ook ons land staat achter het bezoek. In januari is er ook al een EU-delegatie in Afghanistan geweest. Verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het Brusselse parket voor antisemitische gezangen tijdens een voetbalwedstrijd begin deze maand. Tijdens de match tussen Anderlecht en Club Brugge waren er anti-Joodse liederen te horen bij de supporters van Brugge. Het parket had zelf ook al een onderzoek gestart. Gisterenmiddag werd de voorzitter van Club Brugge verhoord. Onder meer via camerabeelden probeert het parket nu de clubsupporters te identificeren die de anti-Joodse slogans zouden hebben gescandeerd. In een grote loods in Bornem bij Antwerpen worden vandaag 25 luxe voertuigen verkocht die door justitie in beslag zijn genomen. Finchop, de webwinkel van de Belgische overheid, organiseert de veiling en iedereen mag bieden via e-mail. Er worden exclusieve voertuigen aangeboden, onder meer een Porsche, een Ford Mustang en een Harley Davidson. De kijkdag lokt heel wat bezoekers. Francis Adijns, woordvoerder van de FOD Financiën.
3: Dus er is niet voorzien dat er testritten gemaakt wordt. Nu, alle voertuigen die hier staan, dat is uitgeprobeerd geweest, die starten. Behalve eentje. Maar in de catalogus kan er preciseringen gevonden worden in welke staat het voertuig is, hoeveel kilometers dat het telt en dergelijke meer. We bieden ze eigenlijk aan zoals dat ze ons doorgespeeld worden door justitie.
1: Vooral de luxe wagens die gelinkt worden aan het dossier rond thuisverpleegster Stefanie Sander lokken veel aandacht. Kopers die het hoogste bod deden, die zullen morgen al weten of ze een voertuig mogen gaan ophalen of niet. En ons land staat niet langer aan de top als het aankomt op het beschermen van de rechten van de holibi- en transgendergemeenschap. Dat blijkt uit de Rainbow Map. Dat is de jaarlijkse rangschikking van ILGA Europe. Dat is de Europese Belangenvereniging van de holibi- en transgendergemeenschap. Ons land nam binnen Europa langere tijd de 2e plaats in, maar nu zijn we gezakt naar de 4e plek. We moeten Spanje, Malta en IJsland laten voorgaan. Het weer vanmiddag op de meeste plaatsen droog, maar bewolkt met een paar opklaringen tot 14 graden. Morgen wisselvallig in de loop van de dag, soms felle buien met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
1: Peugeot. Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
4: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Classics. Radio 1.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
4: Oh.
3: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
4: Ah.
3: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
5: Classics. Radio 1.
6: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. De vakbonden zijn tevreden met hoe de nationale betoging vandaag verlopen is. Er waren wel veel minder deelnemers dan vorige keer. In maart waren er volgens de politie 80.000 manifestanten. Nu zouden dat er 40.000 geweest zijn. Het is al de 6e betoging en dan is het logisch dat er wat minder volk is, zegt Gert Ruijers van de Liberale Vakbond.
7: We leven in budgetair moeilijke tijden. Telkens dat mensen op straat komen, betekent dat serieus loonverlies. Wat werkgeversorganisaties of politici ook mogen denken, dat allemaal verlengde weekends zijn. Mensen leveren daar loon voor in. Dus dat doet af en toe pijn. Er zijn zeker zoveel mensen die vandaag aan het werk zijn en die het ook totaal niet eens zijn met wat vandaag door de regeringspartijen beslist wordt. Dus in die zin, het is rustig verlopen. Het was een aangename atmosfeer, dus we zijn zeker niet ontevreden.
6: De vakbonden kanten zich tegen de hervormingen die gepland zijn door de regering De Wever, onder meer de pensioenhervorming. En in het federaal parlement zal er morgen niet gestemd worden over die pensioenhervorming. Verschillende partijen in de oppositie willen die stemming uitstellen en ze doen dat door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is een van de belangrijkste maatregelen in het regeerakkoord. Maar bij de oppositie is er veel kritiek op de zogenoemde malus. Dat systeem verlaagt het bruto pensioen per jaar dat mensen vroeger dan de wettelijke pensioenleeftijd stoppen met werken. Ook vandaag was er dus in Brussel die grote betoging tegen de hervorming. Bedoeling is nog altijd dat dat wordt ingevoerd vanaf 2027. En ook met deze vertraging kan dat nog. De vakbonden zijn ook boos omdat minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke net vandaag heeft bekendgemaakt dat de regering niet zal ingaan op hun alternatief voor de centenindex. Werknemers en werkgevers hadden samen een alternatief voorstel gedaan, maar de regering zal dat dus wellicht niet verder bekijken, laat van den Broeke weten. De centenindex stopt de automatische loonindexering af voor voltijdse brutolonen die boven de 4.000 euro uitstijgen. Ons land staat niet langer aan de top als het aankomt op het beschermen van de rechten van de holibi- en transgendergemeenschap. Dat blijkt uit de Rainbow Map. Dat is de jaarlijkse rangschikking van de Europese Belangenvereniging voor de holibi- en transgendergemeenschap. Ons land nam binnen Europa lange tijd de 2e plaats in, maar is nu gezakt naar de 4e plek. Het moet Spanje, Malta en IJsland laten voorgaan. De Vlaamse Belangenvereniging Savaria ziet alvast 3 zaken die beter kunnen in ons land, zegt woordvoerder Thomas Jans.
8: Vandaag wordt het oproepen tot haat tegen LGBTQI+ personen niet vervolgd. Dat kan veranderen door de wetgeving aan te passen. Non-binaire personen worden vandaag nog altijd gedwongen om een M of een V op een identiteitskaart te zetten. Ook dat moet aangepast worden. En er zijn nog altijd medische ingrepen op intersexe jongeren mogelijk, zonder dat zij daar zelf toestemming voor geven en zonder dat die noodzakelijk zijn. Ook dat moet veranderen.
6: Aan het gebouw van de Franstalige Omroep RTBF houden een 40-tal pro-Palestijnse actievoerders momenteel een protestactie tegen het Eurovisie Songfestival. Ze zijn verontwaardigd omdat Israël meedoet, een land dat beschuldigd wordt van genocide tegen de Palestijnse bevolking in Gaza. Ze zijn ook boos op de RTBF omdat die omroep een deelnemer stuurt naar het festival en het ook uitzendt. Vanavond is er de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival, waarin België en ook Israël al aan bod komen. En de Rode Duivels hebben er binnenkort mogelijk een aanvaller bij. De jonge Matías Fernández Pardo heeft beslist om voor de Belgische nationale ploeg uit te komen. Fernández Pardo is 21 jaar en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft zowel de Spaanse als de Belgische nationaliteit en hij kiest na lang twijfelen voor de Rode Duivels. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia bekend welke Rode Duivels zullen spelen op het WK deze zomer. Het is wel nog afwachten of Fernández Pardo bij de selectie zal zijn. Fris en tijdelijk droger op dit moment, tegen vannacht regen. Morgen fris en vrij winderig met veel buien die soms stevig kunnen zijn, maximaal tot 14 graden. Tijdens het tweede deel van de week nog steeds fris en wisselvallig, ook dan met buien. Meer op vrtnieuws.be. Radio

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
2: Classics.

De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben. Kruidvat.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00 VRT Nieuws met Lode Roels. De vakbonden zijn tevreden over de nationale betoging van vandaag. De stemming in het parlement over de pensioenhervorming wordt intussen uitgesteld. Vanavond start de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En in Cannes start straks ook het 79ste filmfestival. Goedemiddag. De vakbonden zijn dus tevreden met hoe de nationale betoging van vandaag is verlopen. Er waren wel veel minder deelnemers dan de vorige keer. In maart telde de politie nog 80.000 manifestanten, nu waren het er 40.000. Het is al de zesde betoging en dan is het logisch dat er minder volk is, zegt Gert Ruijgens van de Liberale Vakbond.
2: We leven in budgetair moeilijke tijden. Telkens dat mensen op straat komen, betekent dat serieus loonverlies. Wat werkgeversorganisaties of politici ook mogen denken, dat allemaal verlengde weekends zijn. Mensen leveren daar loon voor in, dus dat doet af en toe pijn. Er zijn zeker zoveel mensen die vandaag aan het werk zijn en die het ook totaal niet eens zijn met wat vandaag door de regeringspartijen beslist wordt. Dus in die zin, het is rustig verlopen. Het was een aangename atmosfeer, dus we zijn zeker niet ontevreden.
1: Een iemand die een projectiel naar de politie had gegooid, werd opgepakt. De vakbonden kanten zich onder meer tegen de pensioenhervorming van de federale regering, maar daarover wordt in het federaal parlement alvast niet gestemd. Normaal was het de bedoeling dat dat morgen zou gebeuren, dat dat zou worden goedgekeurd, maar Benedikt Goesement, dat zal dus niet gebeuren.
3: Nee, die stemming wordt uitgesteld voor even toch, omdat de oppositie bijkomend advies vraagt aan de Raad van State. Een gekende manier om de zaken te vertragen. De partijen Vlaams Belang, PS, PvdA, Groen, Ecolo en Defi hebben vooral kritiek op de pensioenmalus. De federale regering wil mensen die vervroegd met pensioen gaan en niet voldoende hebben gewerkt een lager bedrag geven. De oppositie vindt die malus discriminerend. Maar van uitstel komt geen afstel, want normaal gezien zal er dan over 2 weken wel gestemd worden, waardoor de deadline van de regering nog niet in het gedrang komt. Die wil de pensioenhervorming vanaf januari invoeren.
1: Benedikt, dankjewel. De vakbonden zijn intussen ook boos omdat de regering niet ingaat op een alternatief voor de centenindex. Minister van Sociale Zaken Van den Broeke heeft dat aangekondigd in het parlement. Werknemers en werkgevers hadden samen een alternatief voorstel gedaan. Want met de centenindex zal wie meer dan 4.000 euro bruto verdient 2 keer geen opslag krijgen als het leven duurder wordt en de index overschreden wordt. Bert Engelaar van het ABVV is ontgoocheld dat de regering niet naar hen luistert. Zeker omdat de vakbonden dus vandaag nog duizenden mensen samenbracht in Brussel om te betogen.
4: Het signaal, denk ik, is nogmaals duidelijk dat er veel mensen ontevreden zijn. Maar als ik dan de uitspraken hoor van de ministers in het parlement en dan zeker van de vooruitminister Frank van den Broeke, dat hij direct het voorstel van de groep van 10 naast zich neerlegt en zeggen dat ze doorgaan, terwijl dat eigenlijk alle berekeningen nog niet afgeklopt waren. Dat kwetst mij wel een beetje. Ja.
1: Het parlement zal nu volgende week stemmen over de centenindex. Vanavond staat in Wenen de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival op het programma. 15 landen zullen er proberen door te stoten naar de grote finale van zaterdag. De 10 best scorende acts krijgen een finale ticket. Onder meer ons land en Israël zullen optreden vanavond. Chani Palenk, je volgt het voor ons in Wenen. Deze editie is omstreden door de deelname van Israël. Merk je daar veel van in Wenen?
5: Wel natuurlijk het feit dat hier 5 landen niet zijn, waaronder Nederland. Al zijn hier wel veel Nederlandse journalisten en worden ook nog veel Nederlandse fans verwacht. Maar van protest is hier voorlopig weinig te merken. Daarnet nog de laatste generale repetitie en ook daar geen zichtbaar protest. Nog buiten aan de arena, nog in de zaal zelf. Ook niet tijdens het optreden van Israël. En als er al een vlag in beeld kwam, was het een Israëlische. Dat is wel opvallend. Dus voorlopig is het hier rustig. Afwachten of dat voor de live show straks ook het geval zal zijn. De politie is hier, zoals bij elk groot evenement, natuurlijk nu wel prominent aanwezig. Voor de kandidaten en de delegaties, onder meer onze zangeres Sila, ligt de focus nu wel op de wedstrijd en op het bemachtigen van die plaats in de finale.
1: Gianni, dankjewel. Aan de Franstalige omroep RTBF hebben zo'n 40-tal mensen actie gevoerd, omdat ze willen dat de RTBF het Eurovisie Songfestival boycott. De actievoerders zijn verontwaardigd omdat de RTBF een kandidaat stuurt naar het festival en het ook zal uitzenden. Dat zegt advocaat en mensenrechtenactivist Alexis de Swaaf.
6: Andere landen hebben hun kandidaat teruggetrokken. Sommige landen zullen niet uitzenden. Waarom? Omdat Israël momenteel een genocide pleegt in Gaza. Internationaal recht niet eerbiedigt in al hun acties in het Midden-Oosten. Onder andere in Libanon, waar onophoudelijk oorlogsmisdaden gepleegd worden. Wij kunnen dat niet aanvaarden.
1: In Antwerpen, op de begraafplaats Schoonselhof, is zo net voor het eerst een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de 7 Congolezen die gestorven zijn tijdens de wereldtentoonstelling van 1894. Zij kwamen om van ontbering nadat ze werden tentoongesteld op een mensenzoo. Stijn Verkruijsen was bij de herdenking.
7: Onze burgemeester momenteel de krans voor Bissio neerlegt.
8: Burgemeester Els van Doesburg legt een krans neer voor Bissio, een van de 7 Congolezen die de Wereldexpo van 1894 in Antwerpen niet overleefden. In totaal werden er 144 Congolezen naar Antwerpen gehaald om tentoongesteld te worden. Na een lange strijd van de Congolese gemeenschap in ons land is er nu eindelijk erkenning voor die koloniale wandaad.
9: Niet alleen de fijne feestelijke hoofdstukken in de geschiedenis van onze stad moeten gevierd worden, maar dat je ook aan de donkerbladzijde moet denken.
10: Eindelijk. Dit is iets waarvoor dat wij zo lang hebben gevochten en eindelijk is die er.
8: Zegt mede-organisator Christel Joka. De stoffelijke resten gingen verloren, maar een gedenkplaat op het Schoonselhof zal hen nu voor altijd eren.
1: In Oeganda, in Oost-Afrika, heeft president Museveni de eed afgelegd voor zijn 7e ambtstermijn. De president is 81 en al 40 jaar aan de macht. Tijdens de verkiezingen in januari gebruikte de ordendienst te veel geweld tegen aanhangers van oppositiekandidaat Bobi Wine. Die moest uiteindelijk vluchten en erkent de uitslag niet. De eigenlijke macht in Oeganda is in handen van de zoon van Museveni. Die is stafchef van het leger en hij wil zijn vader ook politiek opvolgen. Arnaud de Lee heeft moeten opgeven in de wielerronde van Italië. De Lee was vorige week ziek geworden, maar stond toch aan de start van de Giro. De voorbije dagen was al duidelijk dat de Lee het lastig had en dus nog niet voldoende hersteld was. En vandaag, in de 4e rit, stapte hij af tijdens de enige beklimming. In die etappe zitten de renners nu in volle finale. Ze moeten nog zo'n 10 kilometer rijden. En straks begint in Cannes de 79e editie van het filmfestival. Nog altijd het grootste en belangrijkste filmfestival ter wereld. Er zit ook één Belg in de officiële competitie, Lucas Dont, met zijn nieuwe film Coward. Lieve Van Gils, vanuit Cannes, dat betekent dus ook dat hij in aanmerking komt toch voor de Gouden Palmen?
11: Ja, in principe wel, als hij klaar raakt, tenminste, die film. Want Dont was maar op het laatste nippertje geselecteerd voor het festival. Hij is zelf nog altijd niet hier in Cannes. Hij zat tot gisteren in de montagekamer de laatste hand te leggen aan zijn film in België. Maar ik hoor dat het allemaal goed komt. Hij heeft ook nog even tijd. De film gaat pas volgende week donderdag hier in première om 22:00 s'avonds. Dus tegen het einde van het festival. Opvallende afwezige dit jaar is Hollywood. De grote filmstudio's laten Cannes links liggen. Dus geen Amerikaanse blockbusters op de affiche. Maar zo gaat alle aandacht naar onafhankelijke, gedurfde en originele films. Zoals, jawel, die van Lucas Dont. En wie weet wordt die wel beloond met de Gouden Palm voor beste film.
1: Lieven, dankjewel. Het weer vannacht regen, gevolgd door opklaringen. Minima straks tussen 4 en 10 graden. Morgen een frisse dag, vrij winderig ook, met veel buien die soms stevig kunnen zijn. Temperaturen tot 14 graden. Donderdag en vrijdag nog altijd fris en wisselvallig met buien. De vakbonden zijn tevreden met hoe de nationale betoging vandaag verlopen is. Dat was de opener van het nieuws. Er waren 40.000 deelnemers, zowat de helft minder dan in maart. De stemming in het parlement over de pensioenhervorming wordt intussen uitgesteld omdat de oppositie bijkomend advies heeft gevraagd aan de Raad van State. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Classics. Radio 1.

gaat

0: Classics. Radio 1. 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lode Roels. De stemming in het parlement over de pensioenhervorming wordt uitgesteld. Vanavond start de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En in Cannes begint het 79ste filmfestival. In het federaal parlement zal er morgen dus niet gestemd worden over de pensioenhervorming. Normaal was het de bedoeling om die hervorming morgen goed te keuren dus, maar Benedikt Coussement, dat zal niet gebeuren.
1: Nee, die stemming wordt uitgesteld voor even toch, omdat de oppositie bijkomend advies vraagt aan de Raad van State. Een gekende manier om de zaken te vertragen. De partijen Vlaams Belang, PS, PvdA, Groen Ecolo en Defi hebben vooral kritiek op de pensioenmalus. De federale regering wil mensen die vervroegd met pensioen gaan en niet voldoende hebben gewerkt een lager bedrag geven. De oppositie vindt die malus discriminerend. Maar van uitstel komt geen afstel, want normaal gezien zal er dan over 2 weken wel gestemd worden, waardoor de deadline van de regering nog niet in het gedrang komt. Die wil de pensioenhervorming vanaf januari invoeren.
0: Benedikt, dankjewel. Net vandaag kwamen in Brussel nog 40.000 mensen op straat tegen de hervormingen van de regering, waaronder dus ook die pensioenhervorming. De vakbonden zijn overigens tevreden met hoe die nationale betoging verlopen is, maar ze begrijpen niet dat de regering hun voorstellen nog altijd afwijst. Linde Koman trok na de betoging opnieuw naar de vakbonden.
2: 40.000 betogers lieten vanmiddag hun stem horen tegen de besparingen van de federale regering. Het waren er de helft minder dan 2 maanden geleden. Maar dat is logisch, zegt Bert Engelaar van het ABVV.
3: Mensen zijn natuurlijk soms een beetje moe. Zij verliezen loon, zij zien dat er weinig verandert. Maar ik denk dat mensen wel nog altijd bewust van zijn dat deze regering niet direct de regering voor de werkende mensen zijn.
2: Veel onvrede dus. En dan maakt minister Van den Broeke in het parlement ook nog bekend dat de regering doorzet met de centenindex. Wie bruto meer dan 4.000 euro verdient, zal daardoor 2 keer geen opslag krijgen als de index overschreden wordt. Werknemers en werkgevers hadden samen een alternatief uitgewerkt. En dat de regering dat nu naast zich neerlegt, doet pijn, zegt Gert Ruijens van het ACLVB.
4: Dat wil zeggen dat je echt het sociaal overleg, niet alleen met vakbonden, maar ook met werkgevers, compleet negeert. En dan zeg ik van kijk, hoe wereldvreemd kan je zijn om je te mengen in koopkrachtdebatten die moeten plaatsvinden op de werkvloer tussen werkgevers en werknemers.
0: De jeugdrechter heeft de 16-jarige verdachte van een schietpartij in Leuven in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Bij het incident van zondagavond waren meerdere jongeren betrokken. Een van hen haalde op een bepaald moment een vuurwapen boven en schoot een andere jongere in de voet. Een tweede slachtoffer werd geschopt en geslagen. De daders sloegen op de vlucht. Een van hen werd dezelfde avond nog opgepakt en moet dus nu naar een gesloten jeugdinstelling. De andere verdachten worden nog opgespoord. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de confrontatie tussen de jongeren. In Antwerpen, op de begraafplaats Schoonselhof, is voor het eerst een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de 7 Congolezen die gestorven zijn tijdens de wereldtentoonstelling van 1894. Ze kwamen om van ontbering nadat ze werden tentoongesteld in een mensenzoo. Stijn Verkruijsen was bij de herdenking.
5: Onze burgemeester, momenteel de krans voor Bissio neerlegt.
6: Burgemeester Els van Doesburg legt een krans neer voor Bissio, een van de 7 Congolezen die de Wereldexpo van 1894 in Antwerpen niet overleefden. In totaal werden er 144 Congolezen naar Antwerpen gehaald om tentoongesteld te worden. Na een lange strijd van de Congolese gemeenschap in ons land is er nu eindelijk erkenning voor die koloniale wandaad.
7: Niet alleen de fijne feestelijke hoofdstukken in de geschiedenis van onze stad moeten gevierd worden, maar dat je ook aan de donkere bladzijde moet denken.
8: Eindelijk. Dit is iets waarvoor dat wij zo lang hebben gevochten en eindelijk is die er.
6: Zegt mede-organisator Christel Joka. De stoffelijke resten gingen verloren, maar een gedenkplaat op het Schoonselhof zal hen nu voor altijd eren.
0: Vanavond staat in Wenen de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival op het programma. 15 landen zullen er proberen om door te stoten naar de grote finale van zaterdag. De 10 bestscorende acts krijgen een finale ticket. Onder meer ons land en Israël zullen optreden vanavond. Gianni Palenk, je bent in Wenen. Deze editie is omstreden door de deelname van Israël. Merk je daar wat van in Wenen?
9: Wel, natuurlijk het feit dat hier 5 landen niet zijn, waaronder Nederland. Al zijn hier wel veel Nederlandse journalisten en worden ook nog veel Nederlandse fans verwacht. Maar van protest is hier voorlopig weinig te merken. Daarnet nog de laatste generale repetitie en ook daar geen zichtbaar protest. Nog buiten aan de arena, nog in de zaal zelf. Ook niet tijdens het optreden van Israël. En als er al een vlag in beeld kwam, was het een Israëlische. Dat is wel opvallend. Dus voorlopig is het hier rustig. Afwachten of dat voor de live show straks ook het geval zal zijn. De politie is hier, zoals bij elk groot evenement, natuurlijk nu wel prominent aanwezig. Voor de kandidaten en de delegaties, onder meer onze zangeres Issila, ligt de focus nu wel op de wedstrijd en op het bemachtigen van die plaats in de finale.
0: Gianni, dankjewel. En aan de Franstalige omroep RTBF hebben een 40-tal mensen deze namiddag actie gevoerd, omdat ze willen dat de RTBF het Eurovisie Songfestival boycott. De actievoerders zijn verontwaardigd omdat de omroep een kandidaat stuurt naar het festival en het ook uitzendt. Dat zegt advocaat en mensenrechtenactivist Alexis de Swaaf.
10: Andere landen hebben hun kandidaat teruggetrokken. Sommige landen zullen niet uitzenden. Waarom? Omdat Israël momenteel een genocide pleegt in Gaza. Internationaal recht niet eerbiedigt in al hun acties in het Midden-Oosten. Onder andere in Libanon, waar onophoudelijk oorlogsmisdaden gepleegd worden. Wij kunnen dat niet aanvaarden.
0: 100 Britse parlementsleden van de Labour-partij hebben in een brief hun steun betuigd aan premier Keir Starmer. Dat zijn er 15 meer dan diegenen die hem nu liever of op langere termijn zien vertrekken na de slechte verkiezingsresultaten bij de plaatselijke verkiezingen. Er is ook nog geen kandidaat-opvolger die Starmer wil uitdagen. Zelf zegt de premier dat hij wil aanblijven. Naar eigen zeggen wil hij de Labour-partij en het land niet in chaos doen terechtkomen. De Ecuadoriaan Jonathan Navarez heeft de vierde etappe in de wielerronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint van een uitgedund peloton van de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. De beste Belg was Lennert van Eetveld op een zevende plaats. Arnaud de Lee moest tijdens de etappe opgeven. En straks begint in Cannes de 79e editie van het filmfestival. Nog altijd het grootste en belangrijkste ter wereld. Er zit ook één Belg in de officiële competitie. Lucas Dont is dat, met zijn nieuwe film Coward. Lieve Van Gils, jij bent in Cannes. Dat betekent dus ook dat die film in aanmerking komt voor de Gouden Palmen?
11: Ja, in principe wel, als hij klaar raakt, tenminste, die film. Want Dont was maar op het laatste nippertje geselecteerd voor het festival. Hij is zelf nog altijd niet hier in Cannes. Hij zat tot gisteren in de montagekamer de laatste hand te leggen aan zijn film in België. Maar ik hoor dat het allemaal goed komt. Hij heeft ook nog even tijd. De film gaat pas volgende week donderdag hier in première om 22:00 s'avonds. Dus tegen het einde van het festival. Opvallende afwezige dit jaar is Hollywood. De grote filmstudio's laten Cannes links liggen. Dus geen Amerikaanse blockbusters op de affiche. Maar zo gaat alle aandacht naar onafhankelijke, gedurfde en originele films. Zoals, jawel, die van Lucas Dont. En wie weet wordt die wel beloond met de Gouden Palm voor beste film.
0: Lieven, dankjewel. Regen vannacht gevolgd door opklaringen, minima tussen 4 en 10 graden. Morgen fris en vrij winderig met veel buien die soms stevig kunnen zijn en temperaturen tot 14 graden. Donderdag en vrijdag nog altijd fris en wisselvallig met buien. De stemming in het federale parlement over de pensioenhervorming, normaal gezien gepland voor morgen, die wordt uitgesteld omdat de oppositie bijkomend advies vraagt aan de Raad van State. Dat was de opener van het nieuws. Vandaag kwamen nog 40.000 mensen op straat in Brussel om ook onder meer tegen die pensioenhervorming te betogen. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio 1. Radio.

sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check!

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Echt? Een heel jaar?
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
4: Classics.

0: Classics. Radio 1. 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lode Roels. Er kunnen in Vlaanderen testen beginnen met de bijna autonoom rijdende auto's van Tesla. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder beslist. Als de resultaten van die testen positief zijn, kan er snel een algemene goedkeuring volgen en zullen de bijna zelfstandig rijdende Tesla's op de Vlaamse autowegen mogen. De Tesla is eerder al getest in de Verenigde Staten en Nederland, maar minister de Ridder wilde extra testen in Vlaanderen, zegt ze.
1: Die gaat gecheckt worden of die wel weet hoe die adequaat moet reageren op dingen die typisch zijn aan het Vlaamse wegennet. Bijvoorbeeld fietsstraten, voorrangsregels van de tram. Dat zijn zaken die wel lichtjes afwijken van wat er in Nederland de geplogenheid is. Dus moeten we natuurlijk, vooraleer we die wagens toelaten op ons wegennet en die systemen, ook wel weten dat zij, dat zijn van die zelflerende systemen, dat die dingen goed herkennen.
0: De vakbonden zijn boos omdat de regering niet ingaat op een alternatief voor de centenindex. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke heeft dat aangekondigd in het parlement. Werknemers en werkgevers hadden samen een alternatief voorstel gedaan. Want met de centenindex zal wie meer dan 4000 euro bruto verdient 2 keer geen opslag krijgen als het leven duurder wordt en de index overschreden wordt. Gert Ruijens van de Liberale Vakbond is ontgoocheld dat de regering niet naar hen luistert. Zeker omdat de vakbonden vandaag nog 40.000 mensen hadden samengebracht in Brussel om te betogen.
2: Alles wat we nu horen in de pers de laatste uren is helemaal niet veelbelovend. We hebben gisteren nog met de regering samengezeten rond de centenindex. Vandaag is er een discussie aan de gang in het parlement waar ik hoor dat bepaalde ministers blijven zeggen van kijk, die centenindexen blijven overeind. Dat wil zeggen dat je echt het sociaal overleg niet alleen met vakbonden, maar ook met werkgevers compleet negeert. En dan zeg ik van kijk, hoe wereldvreemd kan je zijn om je te mengen in koopkrachtdebatten die moeten plaatsvinden op de werkvloer tussen werkgevers en werknemers?
0: De Europese Unie gaat de productie van essentiële geneesmiddelen stimuleren om te vermijden dat er in de toekomst nog tekorten zijn. Daar is een akkoord over tussen de Europese instellingen. Het gaat dan bijvoorbeeld over antibiotica, pijnstillers en insuline. Bedrijven zullen makkelijker overheidssteun kunnen krijgen om in de EU productiesites uit te bouwen op voorwaarde dat de medicijnen in de eerste plaats ook bedoeld zijn voor de Europese markt. De hoop is om zo minder afhankelijk te worden van andere landen zoals China en India. En in Wenen start straks om 9 uur de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. 15 landen zullen er proberen door te stoten naar de grote finale op zaterdag. De 10 best scorende acts krijgen een finale ticket. Onder meer ons land en Israël zullen optreden vanavond. Deze editie van het Songfestival is omstreden door de deelname van Israël. Enkele landen hebben daarom afgehaakt. Collega Gianni Paling zegt dat er van protest voorlopig weinig te merken is.
3: Daarnet nog de laatste generale repetitie en ook daar geen zichtbaar protest. Nog buiten aan de arena, nog in de zaal zelf. Ook niet tijdens het optreden van Israël. En als er al een vlag in beeld kwam, was het een Israëlische. Dat is wel opvallend. Dus voorlopig is het hier rustig. Afwachten of dat voor de live show straks ook het geval zal zijn. Voor de kandidaten en de delegaties, onder meer onze zangeres Isila, ligt de focus nu wel op de wedstrijd en op het bemachtigen van die plaats in de finale.
0: Het weer vannacht regen, gevolgd door opklaringen, minima tussen 4 en 10 graden. Morgen fris en vrij winderig met veel buien die soms stevig kunnen zijn, temperaturen tot 14 graden. Donderdag en vrijdag nog altijd fris en wisselvallig met buien. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Radio.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel DMV.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
6: Classics. Radio 1.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
4: Peugeot.
5: Classics.
6: Radio 1.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Classics. Radio 1.
5: 8 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Koen Brankman. Er kunnen in Vlaanderen testen beginnen met de bijna zelfstandig rijdende auto van Tesla. Dat heeft minister van Mobiliteit De Ridder beslist. Als de resultaten van die testen positief zijn, zullen de bijna zelfstandig rijdende Tesla's meteen in heel het land mogen rijden. De Tesla is ook al eerder getest in de VS en Nederland, maar minister De Ridder wilde extra testen in Vlaanderen, zegt ze.
6: Wel, die wagen gaan we laten rondrijden. En die gaat gecheckt worden of die wel weet hoe die adequaat moet reageren op dingen die typisch zijn aan het Vlaamse wegennet. Bijvoorbeeld fietsstraten, voorrangsregels van de tram. Dat zijn zaken die wel lichtjes afwijken van wat er in Nederland de geplogenheid is.
5: In Antwerpen op de begraafplaats Schoonselhof is vandaag voor het eerst een herdenkingsplechtigheid gehouden voor 7 Congolezen die gestorven zijn tijdens de wereldtentoonstelling in 1894. Na lange strijd van de Congolese gemeenschap is er nu eindelijk erkenning, zegt mede-initiatiefneemster Christelle Joka.
7: Eindelijk. Dit is iets waarvoor dat wij zo lang hebben gevochten en eindelijk is die er.
5: De Congolezen stierven van ontbering nadat ze werden tentoongesteld in een menselijke zoo. In Groot-Brittannië is de minister van Volksgezondheid afgetreden. Daarmee krijgt de positie van premier Starmer opnieuw een klap. Het is al de 4e minister van de Britse regering die vandaag ontslag neemt. De belangrijkste kopstukken in die regering blijven wel achter de premier staan. Hij ligt onder vuur na de tegenvallende resultaten van zijn Labour-partij bij lokale en regionale verkiezingen in Groot-Brittannië. Zelf wil Starmer aanblijven, want nu opstappen zou de partij en het land in chaos storten, verklaarde hij eerder vandaag. En vanavond is er de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. 15 landen treden op en de 10 beste gaan naar de finale zaterdag. Onder meer ons land en Israël zullen vanavond optreden. Er is heel wat controverse over deze editie van het Eurovisie Songfestival door de deelname net van Israël. Enkele landen doen niet mee. In Israël zelf zullen veel mensen vanavond naar de show kijken, zegt Inge Franke in Tel Aviv.
8: De Israëli's houden heel erg van het Eurovisie Songfestival, dus hier zal vandaag massaal gekeken worden, dat is zeker. Maar dat heeft er voor een stuk mee te maken dat dit voor hen zo het evenement is op een jaar waarop dat ze hun land op een andere manier kunnen tonen dan in de context van oorlog en conflict en geweld. Ja, en dat er daarover nu net zoveel controverse is, dat ergert best heel wat mensen hier.
5: Vannacht regen en daarna opklaringen, minima van 4 tot 10 graden. Morgen fris en vrij winderig ook, met veel buien die soms stevig kunnen zijn. Het kan 14 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Bonieplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Bonieplant.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Classics.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Koop bij Elektro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Classics. Radio 1.
4: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Koen Braakman. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar mogelijke brandstichting na de natuurbrand onlangs in Leopoldsburg. Dat schrijft het Belang van Limburg en wordt ons bevestigd. De brand in het militaire domein Kamp Beverlo brak uit op 1 mei. Uiteindelijk werd een 20 hectare bos en hei in de as gelegd. Er zijn aanwijzingen voor meerdere brandhaarden, zegt Marijke Teunis van het parket in Limburg.
5: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop eigenlijk meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een proces-verbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
4: De stad Antwerpen investeert fors in haar cameranetwerk. Er zijn er nu 1000 camera's, er komen er 200 bij. En die komen vooral in probleembuurten als Antwerpen-Noord, het Kiel en Deurne-Noord. De nieuwe camera's zullen de stad meer dan 20 miljoen euro kosten, maar dat geld is goed besteed, zegt burgemeester Els van Doesburg.
6: Dat zorgt ervoor dat zij sneller, efficiënter, beter voor onze veiligheid kunnen zorgen. Dat hoort ook bij de veiligheidscultuur die wij de voorbije jaren hebben uitgebouwd in de stad. Dat is uiteraard altijd met respect voor de privacy. Dat zijn ook heel duidelijke, heldere kaders rond waarbinnen dat je die mag gebruiken. We merken ook dat cameratoezicht dat ook een afschrikwekkend effect heeft.
4: Rond deze tijd start de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. 15 landen treden op en de 10 beste gaan naar de finale zaterdag. Vanavond op het podium onder meer ons land en Israël. Er is heel wat controverse over deze editie van het Eurovisie Songfestival, net door de deelname van Israël. Enkele landen doen niet mee: Nederland, Spanje, Ierland, IJsland en Slovenië. Opvallend is dat Nederland de show wel uitzendt. Halve finales en finale komen op televisie. Maar er zullen veel minder kijkers zijn dan vorige jaren, zei verslaggever Joris van Poppel in Ter Zake.
7: De verwachting is dat de kijkcijfers zullen gaan tegenvallen. Vorig jaar was het Songfestival het best bekeken programma van de Nederlandse televisie. 3,5 miljoen kijkers. Maar het verleden leert dat als Nederland niet meedoet in de finale, dat dan heel veel kijkers afhaken. De kijkcijfers vaak gehalveerd worden. Je merkt het ook bijvoorbeeld bij cafés, waar het Songfestival veel bekeken wordt. Bijvoorbeeld dat café hier achter me in Utrecht, een bekende plek. Zij wilden net zoals vorig jaar weer een grote kijkfeest organiseren. Ze hadden gehoopt op 1000 mensen die er vorig jaar ook waren. Ja, je ziet het al een beetje achter me. Het staat hier niet vol. Ze hadden 1000 kaarten in de aanbieding. Er zijn er uiteindelijk 86 verkocht.
4: Vannacht regen en daarna opklaringen bij minima van 4 tot 10 graden. Morgen fris en vrij winderig met ook veel buien die soms stevig kunnen zijn. Het kan dan 14 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Classics.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Radio 1 Classics live.

0: Classics. Radio 1.
1: 10 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Koen Braakman. De twee Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het Hanta-virus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, meldt Volksgezondheid. De twee Belgen zijn sinds zondagavond weer in ons land, maar moesten in quarantaine in het UZ in Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, daar moeten ze wel nog 6 weken in quarantaine. In totaal zijn 11 mensen nu officieel besmet met het Hanta-virus. 3 mensen zijn overleden. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar mogelijke brandstichting na de natuurbrand onlangs in Leopoldsburg. Dat schrijft het Belang van Limburg en is ons bevestigd. De brand in het militair domein Kamp Beverlo brak uit op 1 mei. Uiteindelijk werd een 20 hectare bos en heide in de as gelegd. Er zijn aanwijzingen voor meerdere brandhaarden, zegt Marijke Tunis van het parket van Limburg.
2: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop eigenlijk meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een procesverbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
1: Er kunnen in Vlaanderen testen beginnen met de bijna zelfstandig rijdende auto van Tesla. Dat heeft minister van Mobiliteit de Ridder beslist. Als de resultaten van die testen positief zijn, zullen de bijna autonome Tesla's meteen in heel België mogen rijden. Dat type auto is in Europa al eerder getest, in Nederland, maar minister De Ridder wil de extra testen in Vlaanderen.
3: Die gaat gecheckt worden of die wel weet hoe die adequaat moet reageren op dingen die typisch zijn aan het Vlaamse wegennet. Bijvoorbeeld fietsstraten, voorrangsregels van de tram. Dat zijn zaken die wel lichtjes afwijken van wat er in Nederland de geplogenheid is. Dus moeten we natuurlijk, vooraleer we die wagens toelaten op ons wegennet en die systemen, ook wel weten dat zij, dat zijn van die zelflerende systemen, dat die dingen goed herkennen.
1: In Groot-Brittannië is de minister van Volksgezondheid afgetreden. Dat is een nieuwe klap voor premier Starmer. Het is al de 4e minister in zijn regering die vandaag ontslag neemt. De topministers blijven wel achter Starmer staan. Hij ligt onder vuur na de tegenvallende resultaten van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen in Groot-Brittannië. Zelf wil Starmer aanblijven. Hij zegt dat zijn ontslag chaos zal veroorzaken in de partij en in het land. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival aan de gang. Zometeen treedt de Belgische in de inzending Escilla op. 15 landen strijden vanavond voor een plek in de finale van zaterdag. Zo net bracht al de Israëlische artiest Noam zijn lied. Die deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer Gaza. In Brussel was er daarom vanavond United for Palestine. Een aantal artiesten brachten nummers in de concertzaal La Madeleine. Ook Gustave deed dat. Hij werd in 2023 zelf 7e op het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Israël hoort er niet bij, is zijn boodschap.
4: Ik heb ook gezien de laatste 3 jaar dat het Songfestival met lede ogen aanzien, dat het ook wel iets helemaal anders aan het worden is. Waar dat ervoor Rusland werd uitgesloten, terecht voor alle duidelijkheid, wordt er nu opeens een heel apolitieke kaart getrokken en ik vind dat heel inconsistent en ik vind het echt bizar dat een land als Israël mag meedoen terwijl er een genocide aan de gang is. Voor mij is dat echt wel een aanfluiting van het Songfestival ooit was.
1: En naast Gustave waren er in Brussel onder meer ook nog optredens van andere Belgische Songfestival deelnemers zoals Laura Tesoro en Barbara Dex. Eerst regen vannacht, tegen de ochtend droog met opklaringen, rond 5 graden vannacht. Morgen wordt het fris met veel wind en buien die soms hevig kunnen zijn. We halen 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Classics. Radio 1.

survive.

0: Classics.
1: Radio 1. 11 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. De twee Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, dat meldt Volksgezondheid. De twee Belgen zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar daar moeten ze wel nog 6 weken in quarantaine blijven. In Wenen is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival aan de gang. Zometeen worden de 10 landen bekendgemaakt die doorstoten naar de finale van zaterdag. Of België daarbij is, valt af te wachten. Onze inzending, Sila, bracht haar nummer Dancing on the Ice alvast wel met overgave daarnet.

0: Maar of het de jury en de stemmers thuis heeft kunnen overtuigen, weten we dus over een goed kwartier tot een half uur. Net voor Essila trad ook Israël op. De deelname van het land is ook dit jaar controversieel. Daardoor zijn er dit jaar 5 landen niet bij uit protest, onder meer Nederland en Spanje. In de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, is vanavond brand gesticht aan een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers. Net vandaag waren de eerste tijdelijke bewoners gearriveerd. De brand brak uit nadat vuurwerk werd gegooid door tegenstanders van het opvangcentrum daar in Loosdrecht. Actievoerders probeerden eerst ook te verhinderen dat politie en brandweer de brand konden naderen om die te bestrijden. Uiteindelijk lukte dat toch, niemand raakte gewond. De politie is er wel met een onderzoek gestart. En in het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg daarnet in de 4e titelwedstrijd Roeselare met 3-1. Het verslag is van Geert Heermans.
1: 7 jaar heeft Mazeik moeten wachten op een nieuwe titel. Want voor dit seizoen was Roeselare telkens de betere. Het seizoen begon moeizaam voor Mazeik. Nieuwe coach, veel nieuwe spelers. Maar eens de trein op het juiste spoor kwamen de prijzen in zicht. De bekerfinale ging nog net verloren. Europees werd een halve finale gehaald. Maar in de titelfinale was het dan toch 3 keer te sterk voor Roeselare. Ook in de laatste match werd het 3-1 voor Mazeik. Met 1 grote uitblinker, de Nederlandse hoofdaanvaller Sil Meijs. Eindelijk nog eens een prijs dus voor de Limburgse volleybaltrots Mazeik.
0: Voor Mazeik is het de 17e titel in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Eerst regen vannacht, tegen de ochtend droog met opklaringen. Rond 5 graden vannacht. Morgen fris met veel wind en buien. En die kunnen soms hevig zijn. Tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte.
2: Wow, wow. Who will be joining Greece and Finland? Belgium!
1: Belgium dus. Ons land heeft zich geplaatst voor de grote finale van het Eurovisie Songfestival zaterdag in Wenen. De act van Escila, Dancing on the Ice, werd als derde genoemd. Tegen de verwachtingen in, zegt collega Gianni Palink vanuit Wenen.
3: Escila heeft de boekmakers ongelijk gegeven. Dit is een, ja, laat ons zeggen, een aangename verrassing. Ik heb hier zicht op de green room. Escila en haar delegatie, zij hebben net de zaal verlaten, maar toen ze werden afgeroepen, ja, het was een grote vreugde. Ze vielen in elkaars armen, wat toch ook aantoont dat dit een grote opluchting was, want je hoopt het natuurlijk altijd wel een beetje. Maar we vrezen ook wel een beetje dat dit ijs van Escila misschien niet zou standhouden tussen, ja, vele sterke inzendingen, vele sterke uitvoeringen vanavond. Maar ze heeft inderdaad stand gehouden.
1: 10 landen konden hun plaatsje vanavond afdwingen voor die finale, naast ons land onder meer ook songfestivalrecordhouder Zweden, favoriet Finland en het gecontesteerde Israël. Tijdens het optreden van Israël was er boegeroep en één persoon werd ook uit de zaal gehaald. Hij had een pro-Palestijnse tekst op zijn rug geschreven. En songfestival of niet, het Israëlische leger heeft vanavond opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden van buurland Libanon, ondanks een staakt het vuren dat er officieel al een tijdje van kracht is. Libanese autoriteiten melden zeker 13 doden, waarbij opnieuw 2 hulpverleners. De 2 Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het Hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest. Dat meldt Volksgezondheid. De 2 Belgen zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, daar moeten ze wel nog 6 weken in afzondering blijven. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar mogelijke brandstichting na de natuurbrand onlangs in Leopoldsburg. Dat schrijft. En de brand in het militair domein Kamp Beverlo brak uit op 1 mei. Uiteindelijk werd zo'n 20 hectare bos en heide in de as gelegd. Er zijn aanwijzingen voor meerdere brandhaarden, zegt Marijke Teunis van het parket in Limburg.
4: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop eigenlijk meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een proces-verbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
1: En we blijven in Limburg, want in het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de 4e titelwedstrijd Roeselare vanavond met 3-1. Het verslag is van Geert Heermans.
5: 7 jaar heeft Mazeik moeten wachten op een nieuwe titel. Want voor dit seizoen was Roeselare telkens de betere. Het seizoen begon moeizaam voor Mazeik. Nieuwe coach, veel nieuwe spelers. Maar eens de trein op het juiste spoor kwamen de prijzen in zicht. De bekerfinale ging nog net verloren. Europees werd een halve finale gehaald. Maar in de titelfinale was het dan toch 3 keer te sterk voor Roeselare. Ook in de laatste match werd het 3-1 voor Mazeik. Met 1 grote uitblinker, de Nederlandse hoofdaanvaller Sil Meijs. Eindelijk nog eens een prijs dus voor de Limburgse volleybaltrots Mazeik.
1: En die Sil Meijs kon na afloop niet geloven dat zijn ploeg eindelijk nog eens de titel pakt.
6: Waanzinnig. Ik geloof nog niet. Ik denk dat ik droom nog steeds. Het voelt heel erg onwerkelijk nog steeds. Maar ja, fantastisch. Echt fantastisch. Ja, ik heb aan het begin van het seizoen gezegd. Ik hoop dat we Mazeik van vroeger weer terug mee kunnen maken. En dat hebben we denk ik al gedaan.
1: Voor Mazeik is het de 17e titel in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Eerst regen vannacht, tegen de ochtend droog met opklaringen rond 5 graden. Morgen fris met veel wind en buien die soms hevig kunnen zijn. Tot 14 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: achtervolging werden onder meer een helikopter en een drone ingezet. De politie kon na een tijdje de auto uiteindelijk klemrijden. De twee Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, dat meldt de overheid. De twee kwamen zondagavond aan in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen om daar getest te worden. Ze mogen nu naar huis, maar daar moeten ze wel nog 6 weken in quarantaine blijven. En in het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw verschillende mensen gedood bij luchtaanvallen. Er zouden zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De slachtoffers zijn vooral burgers, er zijn ook 2 hulpverleners bij. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen. Tegen de ochtend wordt het stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Is Sila, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft zich met haar nummer Dancing on Ice kunnen plaatsen voor de finale. De voorbije avond werd de eerste halve finale van het Songfestival georganiseerd. Dat de Belgische inzending doorstoot naar de finale kwam wel als een verrassing, ook voor Sila zelf.
2: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision, c'est quelque chose de, c'est l'imprévu total, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc c'est toujours et nous, on est trop heureux du coup.
1: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal verwijderd, omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal bleef wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live uitzending, maar er waren geen grote incidenten. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw verschillende mensen gedood bij luchtaanvallen. Er zouden zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De slachtoffers zijn vooral burgers, er zijn ook 2 hulpverleners bij. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen